0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de 10.000 krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Are talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
3: Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: We're already playing the music. This is
5: iTurn Radio,
4: the radio station with more ears than listeners.
6: This is iTurn Radio.

0: zegt de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iHeartRadio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

girls. Uh-huh. And have we got

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
4: Rond deze tijd begint op landgoed Bronbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhan-Baru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Check this out.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van de online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
6: Get ready.
5: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe alarm.

Carter bezongen door Art Garfunkel. Zou zijn tweede hit in Nederland worden, want hij zou 1979 zijn eerste nummer 1 hit halen. Met Bright Eyes stond toen 14 weken in de top 40. Dit zou niet verder komen dan de 29e plaats. 4 weken in de top 40.

De hit worden in 1980. En dit was Alarmschijf in week 34, maar dan van 1986. Het zou geen grote hit worden. 3 weken in de top 40, 33e plaats, hoogste bereikte positie. En kwam 30 augustus binnen. Waiting to see you.

De Days van de Bread was toen de tijd een parodie op tennisser John McEnroe, die altijd verveeld deed op de court en ook regelmatig rackets kapot sloeg en dergelijke. Chuck dus uit de zomer van 19...

0: you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Vijfuren Radio. Iedere dag lekker.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

single van het album Long Distance Voyager. De eerste was Jimmy Night Dreams, aan de tipper hadden blijven steken in juni 1981. En de opvolger helaas ook. Kwam met 22 augustus binnen van 1981, 4 weken in de tipper.

was de liedzanger van Led Zeppelin met Hola de Love, onder andere uit de jaren 70 en had zwaar een steunplaat. In week 34 van 1984, Robert Plant heet hij, had zijn enige solo-hit in Nederland. Met Big Log en werd het toch een hit ook. Even kijken hoor. Tuurlijk werd het een grote hit in 1983 moet ik zeggen. Ik zat helemaal fout, dat is helemaal geen 484. Kom ik daar nou weer bij. Zeven in dit dossier kijken, zou de vierde plaats halen. 10 weken in de top 40 en als hoogst bereikte positie had hij nummer 4, zoals ik al zei. Kom op 3 september 1983 binnen. Fijn liedje was dat en fijne steunplaat ook van Frits uit 1983. Bitlock van Robert Plant en daarvoor gedraaid. Het zou de 12e plaats halen, Sade. Met When I'm Going to Make a Living, inderdaad van het album Diamond Life. Andere hits waren Smooth Operator, Hang On to Your Love en The Swedish Taboo. En dit zou een hele bescheiden hit worden voor Queen. Derde single van het album, The Game. Opvolger van Body Language en het heette het album helemaal niet The Game. Moet ik even opzoeken. In ieder geval, Under Pressure stond erop. En natuurlijk Body Language. En dit was dan de derde single van het album Queen. Uit de zon.

100 zou hij de eerste plaats natuurlijk halen. Je hoorde Johnny Lee met Looking for Love. En zo vergeet de klassieke die je ergens nooit meer hoort. En daarvoor gedraaid die fijne single van Queen. We zijn er intussen achter wat het album, hoe het album heet.

Revival of the 80s en de laatste is de tweede single van het album Aquaba Beach uit 1987. Jekke Jekke zou nummer 1 plaats halen in de top 40. Dit zou nog niet eens een tipperade halen. En we gaan hem gewoon draaien. In de lange albumversie stond hij zoals hij toen de tijd op het album stond. En als het er waarschijnlijk is, staat als je de vinylversie hebt. Of de cd-versie wel waarschijnlijk ook. Morricante. Met Tama.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

En ze heeft je favoriet schijf. In week 34 van 1985 zou het een grote hit worden. Helaas niet. Zouden de 22e plaats halen. 7 weken in de top 40 komen op 31 augustus 1985 binnen. Als tweede plaat van de tweede uur. Hoorde je Matt Bianco samen met Bestia met More Than I Can Bear. En daarvoor gedraaid

Just For You. En het riezen samen met Lillian, Dave Jackson en Jeff Nassenstein, die helaas niet meer onder ons is, net als Lillian. Zou het een hit worden? Zeker wel. Vijfde plaats, 9 weken in de top 40 en kwam op 5 september 1981 binnen. Just For You van Spargo. Welkom muziekvrienden en verdienen nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort, zoals deze, de tweede single van Towers, is de, gaan we nu draaien. Deze was See You Tonight op maart 1982 en dit was toen de tijd te opvolgen uit de zomer van 82. Tower met Going Home en we draaien hierbij.

Zo'n niet zo groot hit voor ze worden. 17e plaats, 5 weken in de top 40 en werd wel geproduceerd door Stock, Aitken en Waterman. En daarvoor het bombastische geluid van Tower uit Nederland. Beetje mengeling tussen Kim Wild en ILO met Going Home uit de zomer van 1982. En deze plaat hoor ik nooit meer op de Nederlandse radio. Gaat over de man die vocht tegen de windmolens. En Nick Kershaw zingt erover.

1982 met Inside Out. En deze zat ertussen in de zomer van 1981. Odyssey. Met Going Back to My Roots. Grote zomerrit van het jaar. Maar ze hadden het niet van zichzelf. Ze hadden het geleend van Le Monde Dozier. En die zou je kunnen kennen van het fameuze trio. Holland Dozier in Holland. Wat eind jaren 60, begin jaren 70 heel veel hits schreef en produceerde voor anderen. Odyssey. Met Going Back to My Roots. Grote zomerrit van het jaar. Maar ze hadden het niet van zichzelf. Ze hadden het geleend van Le Monde Dozier. En die zou je kunnen kennen van het fameuze trio. Holland Dozier in Holland. Wat eind jaren 60, begin jaren 70 heel veel hits schreef.

dan 1985. Vorige week stond hij nog op 2. Had er 10 weken voor nodig om op nummer 1 te komen. En vorige week stond hij dus op 2 in de derde. En de tiende week moet ik zeggen. Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Best verkochte plaat van week 34 van 1985. En wij stonden nog meer in de top 3 van die lijst die uitgegeven werd op 24 augustus 1985, week 34. Twee vorige week op 1, die heb ik ook al vorige week gedraaid volgens mij. In de negende week Axel F. van Harold Faltermeyer. En nummer 3 stond vorige week op 5. In de vijfde week Tarzan Boy van Baltimore. Er stonden meer van aardige plaatjes in de top 10. Nou, ik heb ze vorige week ook een leertje genoemd, hè. Josephine Cocus Villa op nummer 6. All Fall Down van 5 Star op nummer 7. En nummer 10 stond There Must Be An Angel, Playing With My Heart van die Rhythmics. En voor Benny Nijman draaiden we ook nog Grace Jones op 1987 met Picture Should Have Been a Jazz Musician. Hopelijk is voor hem is het ook geworden. En heeft hij een klein beetje succes mee behaald. Howard Jones had zeker succes, ook in 1985. Ja, blijven we nog even hangen. Van zijn tweede album Dream Into Action.

Dan zou ook geen grote hit worden. In de plaats zou het halen. 4 weken in de top 40 kwam op 22 augustus 1981 binnen. Volgens single Muscle Bound deed het ook niet zo goed. 26e plaats vanaf het album True ging het er wel goed. Zo zouden ze in ieder geval een paar top 10 hits scoren met onder andere True, Gold en Only When You Leave. Fijn liedje was dat, hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Daarvoor gedraaid. Zonder tipparade blijven steken in 1988 G-Ways met die grote zangeres Gerda de Wijn. Produceert door echtgenoot Peter de Wijn. Die ook, liedjes van Gerard Joling produceerde halverwege de jaren 80. Never Felt This Way Before zou de tipparade blijven steken. En dan een roemloos in uitverkoop bak voor 3,95 gulden, waar ik hem dan weer uithaalde. En daarvoor weer de single van Howard Jones. Was wel een redelijk hit in Nederland in 1985. Live in One Day. Als je terug luistert via de Mixcloud, mixcloud.com/clubremember80. En Jonas op Facebook vinden we ook altijd fijn. Facebook.com/clubremember80. Laatste plaat is van een man die in 1975 zijn eerste en enige solo hit had in Nederland. Samen met zanger van Dio, Ronnie James Dio, scoorde een hit met Love Is All. Hij zat ook bij Deep Purple. In 1984 bracht hij een heel vrij album uit. Daarmee sluiten we af. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 35 uit de jaren 80. En zoals gezegd, Roger Glover, die gaan we zo draaien. Of die draait nu al bijna 33 seconden. The Mask, dank voor het luisteren en graag weer. Tot de volgende.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
14: We zijn er weer.
15: Lekker.
16: Yes, we mogen weer.
17: We hebben zin in de zomer.
18: Ja, gezellig.
19: Hallo.
4: Uur per dag.
2: Jouw muziek. Luister als je durft.
5: Durf niet.
6: De beste.
19: Op en top de beste.
8: Wow,
9: wat
8: goed
9: is dat?
8: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
17: Hallo, hallo.
10: Hallo, hallo.
7: Attentie alsjeblieft. Let op.
16: Louter en alleen nieuwe muziek. De 30 kanshebbers voor de grote broer. De net op 40. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan onder een auspiciën van Anna de Overhaard. Het is de 9e officiële reguliere zomerse editie. 21 augustus 2026 gedateerd. Jaargang 3, week 34. Aflevering 114 tellen we al. Statistisch gezien en gesproken. 9 producties afkomstig uit Nederland. 5 uit België. 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 3 Europese, 1 Canadees, 2 Franse, 1 Zweedse, 1 Noors en 1 Braziliaans product. Verder tellen we 9 Nederlands/Vlaamstalige opnamen, 3 oude speciale aanbiedingen, geen enkele zakker, ook geen enkele zittenblijver, wel 23 stijgers, 7 verse noteringen en ook 7 verdwenen platen uit de lijst.
1: Tweede uit de
16: 30. En een aantal ervan vinden we niet meer terug in de net op 40. Nergens trouwens, dus die zijn gezeept, geflopt. Het is maar hoe je het noemt. 9 van 11 vorige week. In de 9e week plus 2 uit België. Nergens meer terug te vinden. Kameel, nu dat je weg bent. Letterlijk en figuurlijk. Nummer 6 plus 1 van 7e week uit Europa. Estin en Oscar de Wolf hebben dat ook niet gehaald met Seven Sound. Wel nummer 5 van 9 vorige week in de 7e week plus 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding. Nee, ook niet trouwens. Benson Boone, The Time of My Life. Deze allemaal wel. Nummer 4 van 8 in

0: Dus 1 in de 7 weken uit Canada. Oude special aanbieding zelfs. Die Serena Haggerty en One of Those. En een net op 40 alarm disc van afgelopen week van 12 naar 1. Dus 11, 4 weken voor Flair. En door het oog van de nacht. Toen op 3 van 5 plus 2 in de 6e week uit Nederland, Caro. En Call the Shots, 2 van 3 plus 1 in de 7e week uit Canada. Oude special aanbieding Serena Haggerty. En One of Those. En de net op 40 alarm disc van 12 naar 1. 4 weken de Nederlandse Flair. Het geweldige nummer door het oog van de nacht. Wordt misschien zelfs nog wel eens nummer 1.
1: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
0: Met de eerste versnotering helemaal onderaan uit Nederland op nummer 30. De nieuwe Jet Rebel. Dit is Sorry Mama.
2: Nummer 30.

0: mama that you had to see that.
1: De nieuwe Jet Rebel, eerste versnotering op nummer 30. En Sorry Mama en Marshmello en Kelsey Ballerina en Another Drink zijn verantwoordelijk voor de tweede versnotering op 29. Ze komen met z'n allen uit de Verenigde Staten van Amerika.
2: Nummer 29.

0: Ballerini en Another Drink. De derde invaller vinden we afkomstig uit Brazilië op nummer 28. Kygo en Max Manone. Dit is Take Me Back.
1: Nummer 28.

0: Afkomstig uit Brazilië, Kygo, hoor je op 28. Deden niet alleen Max McDone en Take Me Back. En de vierde verse notering komt uit België, een plaats hoger, Bart Vonke. Eindelijk doet hij weer eens van zich spreken. Als ik een zoon had, is vers op 27 in de lijst.
1: Nummer 27.

0: Bart Vonke als ik een zoon had. Dit zijn de dikste 25. Dit is de kleine broer voor de grote broer. De net op 40, de 30 kanshebbers. Die dus terecht kunnen komen in die betreffende lijst. Dit is de 9e officiële reguliere zomerse editie. Het is aflevering 114 alweer. Dus jaargang 3. En week 34, inderdaad. En dit is weer een verse notering. De op twee hoogste, want we hebben er 7 te gaan. De Rolling Stones zijn hier met Divine Intervention. Nog steeds afkomstig van het 25e studioalbum. En dat heet Foreign Tongues.
1: Nummer 25.

0: andere woorden, je kunt hierop stemmen als je wilt dat Anton de Net op 40 Alarmdisc van volgende week wordt. Vorige week kwam hij binnen op nummer 28 plus 5 uit Nederland. En de enige 24 van 27 plus 3 in de derde week uit Canada, Nickelback en Rattle the Cage. En 25 invaller nummer 5. We hebben er nog twee te gaan uit de Verenigde Koninkrijk, de Rolling Stones en Divine Intervention. Straks op 21 hebben we de zesde en op 1 hoogste versnotering. Eerste nummer 29 van vorige week wegwerken. Nu 22. 7 plaatsen bestegen. Plus 7 met andere woorden uit Nederland. Van Dikhout en wat er morgen komt.
1: Nummer 22.

0: Morgen komt de zesde verse notering. Even een overzichtje van die andere. Nee, want we krijgen zo meteen het hitparadeoverzicht. En de zevende en hoogste verse notering komt er nog aan. Allereerst de nummer 21. Daar staat de zesde verse notering. En dat is Glennis Grace. En die is op tour met nummers van Whitney Houston. I Have Nothing is een track van Whitney. En wordt nu uitgevoerd door Glennis Grace. En is de zesde en op één hoogste verse notering in de net op 40 top 30 van deze week.
1: Nummer 21.

0: 30 tot en met 21.
1: Dit zijn de 30 kanshebbers in de Net op 40 Tip 30. De 9e officiële reguliere zomerse editie. Jaargang 3, week 34. 21 augustus 2026. Onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corne Wolfs. Aflevering 114. Met op 30 de eerste versen uit Nederland. Jet Rebel en Sorry Mama. De tweede op 29 uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmello en Kelsey Ballerini. En Another Drink. Op 28 invaller nummer 3 uit Brazilië. Kygo en Max McNown. En Take Me Back. En de vierde op 27 uit België. Bart Vonke, Als ik een zoon had. 26 van 30 plus 4 in de tweede week uit België. Matthias Bergels en Marlene. 25 de vijfde en op 2 na hoogste versen uit het Verenigd Koninkrijk. De Rolling Stones en Divine Intervention.

0: En op 21 de zesde en op 1 hoogste versnotering uit Nederland, Glennis Grace. En I Have Nothing, de live registratie hoor je. Dit is de nummer 25 van vorige week, plus 5 in de derde week uit Nederland op nummer 20 terechtgekomen. De Appazits, een feestje op mijn graf.
1: Je hoort ze allemaal, de tip 30.
2: Nummer 20.

0: hele popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Top 30.
2: Nummer 19.

0: steeds bij elkaar zonder Robbie Williams. Die stapte eruit in 1996. Maar ze lijken nog steeds succesvol. Hoewel, van 26 naar 19. Oh, toch wel hoopvol. Gestegen de tweede week. 7 plaatsen omhoog. Take That. En Sweet July op 20 van 25 in de derde week in Nederland. The Opposites. Een feestje op me gaf. We zijn toe aan de 7e en hoogste verse notering. Daartoe even een overzichtje van die andere 6. Op nummer 30 uit Nederland. Jet Rebel. En Sorry Mama. 29 tweede uit de Verenigde Staten van Amerika. Marshmello. Kelsey Ballerini. Another Drink. Op 28 de derde uit Brazilië. Kygo, Max McKnown en Take Me Back. En op 27 de vierde uit België. Bart Vonke, Als ik een zoon had. De vijfde op 25 uit het Verenigd Koninkrijk. The Rolling Stones en Divine Intervention. En op 21 hadden we de zesde uit Nederland. Glennis Grace en I Have Nothing. Zij doet het repertoire van Whitney Houston. En dan hebben we de hoogste verse notering op nummer 18. Een Europees product. Nog steeds in de net op 40 genoteerd. Martin Garrix tezamen met Ed Sheeran. En nu doet Martin het tezamen met Bonavox, Adam Clayton, Larry Mellon en The Edge. Oftewel U2. De hoogste verse in de lijst. En dat gaat een heel grote worden. Mark my words. Dit is Fireflies.
1: Nummer 18.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Zaalmuziek. Luister als je durft. Durf niet.
8: De beukje.
9: Altijd op de beste.
10: Oh, wat goed in zaal.
11: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
12: Hallo.
13: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
14: Nummer 15.
15: I've instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons or

0: blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen... boom.
1: En ook dit is een kanshebber voor de Net op 40 Tip 30 alarmdisc van volgende week van 24 naar 15 plus 9 in de derde week uit Nederland. Rauwkost en over en klaar nummer 16. Daar eindigde het vorige uur mee van 23 in de tweede week plus 7. Uit Zweden de Swedish House Mafia en Luckily and Happiness is So Sad. Dit is hem, de negende officiële reguliere zomerse editie van de Net op 40 Tip 30 jaargang 3, week 34, 21, 28 augustus 2026. Aflevering 114 onder auspicie van Arno Overhaard. We horen wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs. Statistisch gezien en gesproken 9 producties afkomstig uit Nederland, 5 uit België, 4 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 euro.

of zitten blijven. Wel 23 stijgers, 7 verse noteringen en verdwenen platen. En daarover gesproken. Vorige week op 9 van 11 plus 2 in de 9e week. Gezeept uit België. Camille, nu dat je weg bent. Nummer 6 van 7 plus 1 in de 8e week uit Europa. Ook nergens meer terug te vinden. Estine en Oscar en de Wolf. En Seven Sound, evenals nummer 5 van 9 in de 7e week plus 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Benson Boone en The Time of My Life. 4 van 8 in de 4e week met de tafel van 4. Wel door naar de lijst uit Nederland. Roxy Dekker, Superstar. 3 van 5 plus 2 in de 6e week uit Nederland. Caro en Call the Shots. Ook door naar de lijst, evenals nummer 2 van 3 in de 7e week uit Canada. Oude speciale aanbieding plus 1. Serena Haggerty, One of Those. En nummer 1 van 12 plus 11 in de 4e week uit Nederland. De alarmdisc van de afgelopen week. Flair en Door het Oog van de Nacht. Vers op nummer 30 uit Nederland, Jet Rebel. En Sorry Mama, 29 uit de Verenigde Staten van Amerika, Marshmallow en

0: 25 uit het Verenigd Koninkrijk, Rolling Stones, Divine Intervention. Op 21 de 6e uit Nederland, Glennis Grace en I Have Nothing. En de 7e en hoogste verse notering op 18, Martin Garrix en U2 en Fireflies.
1: Dit was de top 3 uit het Big 30 van vorige week.
0: De tip 3 op 3 van 5 plus 2 in de 6e week uit Nederland, Carol en Call the Shots. 2 van 3 in de 7e week uit Canada, alweer speciaal aanbieding, Serena Haggerty, One of Those. En nummer 1 van 12 plus 11 in de 4e week uit Nederland, Flair en Door het Oog van de Nacht. De keuzemogelijkheden die zal ik je ook nog eventjes doorgeven voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. Hebben we dat ook meteen even getackled. De eerste mogelijkheid uit België, Anton. En de enige mogelijkheid 2 uit Nederland, Rauwkost en Over en Klaar. Overigens, Anton komt ook uit Nederland hoor, maar heel veel Belgische artiesten vinden hem leuk. De derde keuzemogelijkheid uit Europa, Chris Cross uit Amsterdam. En Luisa Sonza uit Frankrijk. Nee, uit Brazilië. Willy William uit Frankrijk. Moet ik wel goed zeggen natuurlijk. En my, oh my. Door met de lijst. Zometeen op 13 van 20 in de 5e week plus 7 uit Nederland, Bente. En 3-2-1. Eerst van 22 naar 14 plus 8 in de 4e week. Alle speciale aanbieding, Teddy Swims en A Breakup in Rivers.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
2: Nummer 14.

0: Op deze single telt ze af, maar ze gaat er 7 omhoog hoor. Van 20 naar nummer 13 in de 5 week. De net op 40, tip 30. Uit Nederland, Bente dus. En daarvoor plus 8 van 22 naar 14 in de 4e week. Oude speciale aanbieding Chelly Swims en Break Up in Reverse. Terwijl Mr. Nodal nog steeds in de net op 40 genoteerd staat. Zometeen de laatste 10 tips. Daarvoor nummer 11 van 15 plus 4 in de 6e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Speciale aanbieding voor de komende week. Stella Lefche en Boston. Eerst nummer 12 van 18 plus 6 in de 4e week. Europees product. En dat is een van de keuzemogelijkheden waar je stemmen uit kunt brengen. Op Criss Cross Amsterdam uit Nederland, Luisa Sonza uit Brazilië en Willy William uit Frankrijk. 4 weken genoteerd, dit is My Why.
1: Nummer 12.

waar de hits er echt toe doen. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de C-zenders er al bestaan. Facebook.com/denetop40, facebook.com/denettip30. Onder uw speech van Arnold Hovaart, waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs. Het is jaargang 3, week 34. De 9e officiële reguliere zomerse editie. 21-28 augustus 2026.

0: Sweet July. 18, de zevende en hoogste versnotering. Europees product Martin Garrix uit Nederland en U2 uit Ierland. Tezamen Fireflies. 17 van 19 plus 2 in de zevende week uit Frankrijk. Oude speciale aanbieding van de Tino en de Pimps. En Le Canular, ik zeg het al, de merkwaardigste track uit de net op 40 tip 30 deze week. En die andere 6 weken die de plaat genoteerd stond. 7 weken in totaal dus. 16 van 23 plus 7 de tweede week uit Zweden. Swedish House Mafia en Licky Lee. En Happy Is So Sad. 15 van 24 plus 9 de derde week uit Nederland. Een van de tracks waar je op kunt stemmen voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. Rauwkost uit Nederland over en klaar. 14 van 22 plus 8 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. De speciale aanbieding van Teddy Swims. Break Up in Reverse. En 13 van 20 plus 7 de vijfde week uit Nederland. Bente en 3-2-1. 12 van 18 in de vierde week Europees product. Dat is ook een keuzemogelijkheid voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. Chris Cross Amsterdam uit Nederland. Luis Afonso uit Brazilië. En Willy William uit Frankrijk. My oh my. En de helft van 15 plus 4 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. De speciale aanbieding voor de komende week. Stella Lefty en Boston. Dit is de nummer 16 van vorige week. 6 omhoog op nummer 10 deze week uit Frankrijk. 5 weken in de lijst. Hugo, Ultra 2 en Amuel Angel. En Moving to the Sun.
1: Je hoort ze allemaal. De tip 30.
2: Nummer 10.

0: Maar te breken van Emma Eesters. Ze gaat de goede kant op. Sowieso met haar gezondheid, gelukkig ook. Afkomstig van 14 naar nummer 7 in de vierde week uit Nederland. En achtervoor ook een Nederlands product van 17 in de derde week. Rolf Sanchez en Marcia. Straks op nummer 5 van 13 plus 8 in de zesde week uit Verenigd Koninkrijk. Nothing But Thieves en Evolution van het album Stray Dogs dat binnenkort uit moet komen. En daarop staat ook al de nieuwe single. Die is helemaal fantastisch. Eerst nummer 6 van 12 plus 6 in de derde noteringsweek uit België. Het is Bazaar en ooit komt er een dag...
1: Nummer 6.
2: I'm gonna win!

Tim 30. Tim 30. Tim 30.

40. Vertegenwoordiger met twee tracks dan uit het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor van 13 naar 5 plus 8 in de zesde week. Nothing But Thieves and Evolution, afkomstig van het album Stray Dogs Baby Cool. Te zeggen is Evelyn, is de nieuwe single. We hebben nog 3 tips te gaan onder de nieuwe net op 40 alarmdisc. Dat is de bovenste beste. Eerste nummer 3 vorige week.

0: 30 met een overzicht van 10 tot en met 2.
1: Hoor je zo meteen de nieuwe Netto 40 Tip 30 Alarmdisc na het nummersoverzicht van 10 tot en met 2, nummer 10 van 16. In de 5 weken 6 uit Frankrijk, Hugo Atwana 2 en Imael Angel en Moving to the Sun. 9 van 21 op de 12e week, 5 uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna Dancer Terry, afkomstig van het album Confessions 2. 8 van 17 in de 3e week, plus 9 uit Nederland. Rolf Sanchez, Machar, 7 van 14 met de tafel van 7. In de 4e week uit Nederland, Emma Heesters en Hartenbreker, 6 van 12 met de tafel van 6 in de 3e week. Uit België, Bazaar en Ooit komt er een dag. Nummer 5 van 13 plus 8 in de 6e week uit het Verenigd Koninkrijk. Nothing but Thieves. Evolution. 4 van 11 plus 7 in de 4e week uit het Verenigd Koninkrijk. Shannon Spyro en Great Expectation. 3 van 7 plus 4 in de 6e week uit België. Berry. Yesterday, Today, Tomorrow. En 2 van 8 plus 6 in de 6e week uit Nederland. Lois Lane. Takes a Million. En de net op 40 alarm is voor de komende week. Van 10 naar 1 plus 9 in de 5e week uit Noorwegen. De Boss.

0: Amerika. Nee, je gaat er natuurlijk al om. Het is een net op 40 alarmdisc voor de komende week. Van 10 plus 9 in de 5 week uit Noorwegen. De Ballstar, de opvolger van Magnatic, die op de Nederlandse radio maar gedraaid blijft te worden. Maar dit wordt minstens zo'n groot hit. Lose Myself. Tot in de net op 40.
1: Nummer 1. Nummer 1.
2: En dit is de net op 40 nieuwe alarmdisc.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend, wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Vera. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Hancock van Herbie Hancock. Toen draaiden we Tell Everybody. En ik had zoiets van, laten we deze week ook nog maar een keertje openen met een ander nummer. Van dat beroemde album Feel, Don't, for Feet, Don't Feel Me Now. Zo heet het album uit 1979 van Herbie Hancock. En het heette Yo Bet Your Love. Als eerste plaat hier bij de Soul and Dance Classics. Op iTunes Radio en 120 Enschede. En het gaan we allemaal doen in het komende uur. We gaan muziek draaien van The Spinners. We doen een Moment of Motown. Ik zie de BB&Q band op de lijst staan.

Gordon Aldrin, Explore Your Mind. Uit 1974, alweer 44 jaar oud als ik goed telde. Het heette Take Me to the River, geschreven door Al Green zelf en Mambontini Hodges.

Richard Henry Cosby en Sylvia Moy. Heel erg meespelen de Funk Brothers en de Detroit Symphony Orchestra. Wat een mooie plaat was dit van Stevie Wonder. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Even op de lijst kijken. De Tom Holter remix van One of a Kind. Love Affair

80. De Defender album werd uitgebracht. Gurus Jasmine Tess Volume 1. Het was een experimentele fusie tussen jazz en hip-hop. En er deden grote namen mee, zoals Donald Byrd, Branford Marsalis, Courtney Pine, Roy Ayers, Lonnie Liston Smith. En ga zo nog maar even door. En hier speelde Ronnie Jordan op mee, No Time to Play. En vocals bij DC Lee en The Big Shook. Weet je, dat doe ik helemaal weer. En daarvoor nog gedraaid. Apache van de Super Hell Gang. Dat is een keer wat anders, hè? Dan Rappers Dear Lies. Oh, dit is toenmalige vrouw van Stevie Wonder. En dan schreef het ook.

moet laten zingen. Nou, deze kan het wel hoor. Die Gwyneth Paltrow samen met Babyface. En die heet het echt gewoon Kenneth Bryan Edmonds. En je zou het kunnen kennen in de uitvoering van The Temptations. Ze werd geschreven al in 1900. Dus even kijken, 1971 door Norman Whitfield en Barrett Strong. En daarvoor als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballads. Die mooie van Sarita White. Hij is op 1973, 74 die kant uit. Met I Love the Little Things About You.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deli Blatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio. Now.